0: Добро и кому хратко.
1: Op het berg in die nacht lee ons een donker in wacht. In die modder en bloed lee ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my blaas tot koole verbrand, sodat hul ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

is een plekje langs die kus, waar het soms droog en mistig is. Dit is hier waar ik mijzelf thans bevind. Ik is man alleen vir jare, en ik droom maar ook oor liefde, maar ik is maar bang vir die skoner geslag. En hier op vrijdag aankom my vriend aangeloop, hy het gesê, bring sy niggie saam vanaan. Hy sê, haar naam is Stella, en ek kan my oor nie glo nie, ek sê, my maat, vanavond maak jy my aan.

En dan ook, ek sien daar's nog iemand wat ons dalk ook kan goed en danken. Jack, morgen, lekker jylle saam met ons keier. Elton John, also Elton John, langklaas hierdie een van hom gehoor, en dis natuurlijk Nikita.

Josie is daar en pastoor Jan, goeiemorgen ook vir julle. David is ook saam met ons. En ja, Linda, daar is julle klomp name wat nog saam met ons kuier. Baie dankie ook en vir al die likes. Baie dankie, ek waardeer. En ons gaan nog een stukje muziek hee. En ons gaan nou net ook kyk, kom ons gooi een stukje muziek. Queen of Hearts, Demi Lee Moore. En dan kyk ons na die weer en verkeer.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Die ketchup song, hartelijk op je middag en jou 6 minuten over 2 in die middag hier op van die pad. Samen met mijn Roy is jou gast hier tot zo'n 3:45 se kan. Ons gaan heerlijk hier samen met jou en ons gaan net die beste muziek voor jou speel. Soos wat ons maak hier op jou ginseling radiostasie. Ja, lekker nieuws. Ons gaan binnenkort lekker saam keier, samen met ook nog een ander radiostasie. Lekker span mense wat wil handen vat met jou stasie. So kijk uit vir dit. Ik ga jullie meer vertel op ons Facebookblad en ook op ons social media. So kijk uit vir dit. As jy een coolbox koning is, dan sê Snotkop en Riekus Nel vir jou so, dat jy kan gerus maar een kouwe eniekie vat. Jy is op jou ginseling radiostasie, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, die span wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibia kom van Suid-Afrika.

0: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
1: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
2: It makes me feel energized.
3: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.
6: Jou stasie verkeer.
7: Right, kom ons kyk na die verkeerssake. Daar in Gauteng, een ongeluk op N1 suidwaarts voor Beyers Naudé Drive is nou oop, vryvloeiende verkeer daar. Ongeluk op die N1 suidwaarts by Allendale pad, regterbaan is geraak. Wees toch maar voorsichtig in die area. Dan ook een stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Atterbury is ook opgeklaar. KwaZulu-Natal 15 meter terug, stilstaande vragmotor op die N3, groot trok daar so, noordwaarts na Pieter Brown Rylan is opgeklaar, vryvloeiende verkeer, en dan is stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts voor EB Kloete is ook opgeklaar vryvloeiende verkeer. Kaapstad verkeer, so 30 minute terug padwerk op die M7 suidwaarts voor Platte Kloof, linkerbaan en versper, is nou skoongemaak daar, en dan, ja, dit lyk vir my, dit is min of meer wat dit betref. Ons kan hier op ons ander platform ook gaan kyk, of ons ietsie sien. Ja, 2 meter oor, 9 meter oor 2 op die R44 aftes suid agter Parel Road direction Klapmans, daar in die Parel, een trok en een voertuig, het lyk na geen beserings nie, maar een trok en een voertuig is daar aan mekaar. Wees toch maar voorzichtig, gebruik maar jou hoofligte, hou jou afstand, gebruik maar na die veiligheidsgordelkie en wees geduldig, dit is die belangrikste van alles.
6: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: tijd voor je driewielerrij op Joostas.
1: Ja, dat is de tijd van die dag natuurlijk. 2:40, dan bring ons vir jou jou drie in een rij. Drie lekker boermuzieknommers om jou voeten te laat jik in hierdie klein zaterdag aan die brand te kry, zodat jy net een beter dag het. Jy is natuurlijk op jou gunsteling radiostasie, jou stasie. Jy kan een van die toepassings gaan aflaai, Simple Radio, Radio Garden, Radio ZA, MyTuner, en binnenkort is ons app weer terug op Play Store of vir die Android manne. Right, 2:40 in die middag, lentebloeisels, Sierberg vastrap, en die verkijkers het eers op pad vir jou.

0: tyd vir jou drome ry op jou stasie.
1: Pas het op, was natuurlijk jou boermuziek treffers gewees en soos elke dag van die week, maandag tot vrijdag, as hy saam met my keier van 20 voor 3 se kant, bring ons vir jou een heerlijke stukje boermuziek om die voete los te maak. Ja, ons gaan die advertenties heen, ons gaan ons rekeningen betaal, net daarna gaan ons lekker muziek maak dier Geloom met Doen Dit, en dan gaan ek vir jou so 5 voor gegoo die laaste verkeer opdatering gee, en 3 uur jou nuus, en daarna keier ons lekker tot om met Biekie Liekie, en dan sit groet, hy kan jy geloof, Loekie Koenien, hartelike goeie middag aan jou, en sommer een klomp mense wat ingeskakel is by ons, Max, Netta, Huiseman, Loekie, Naughty Naughty, Aitsa, Smurfie is hier so, Nike, Charlotte Burger, Frikkie Blauwbul Norkie, wat saam met ons keier, ja, hy met my ander span kreeg die bille, Fari so goed die, maar in elk geval, en dan is daar Susan Barna, wat saam met ons is, Donovan, Marai is saam met ons, Elisma, wat saam met ons keier Lente, so baie, baie welkom saam met ons, kom ons betaal die rekeningen, en dan na Geloom, met Doen Dit.
2: Ach nee man, die kraan, brup, brup, die plafond, sag, sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thing dingabinne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick, quick, rash, rash, no stress. The kouboard, the kostigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: jou stasie verkeer.
1: Het is leuk wat aangaan op die paaie. Gauteng, ongeluk, dat ek net hier so die goed translate. Ongeluk op die southbound at Allendale Road. Two lanes is affected. Drive carefully in die omgeving. En dan een ongeluk ook wat die southbound by Beyers Noordee is skoon gemaakt. Kom ons kyk gou wat vinnig hier aangaan in KwaZulu-Natal. Geskeduleerde sluiting van die M13 Paradise Valley. Afrit sal gesluit wees van 8:00 tot 4:30 op woensdag 9 September, donderdag 10 September en vrijdag 11 September vir die installering van die dekverbreding. So wees maar geduldig in daai omgewing. Padwerk op die N3, tweerigting tussen Aspinton en New England Road, beperkte bane daarso. Dit sal seker 'n nagmerrie wees so 'n bietjie later. En ook 'n stilstaande voertuig, container voertuig daarso, vragmotor op die N3 noordwaarts voor Pieter Brown Rylaan linkerbaan is gesluit. Wees tog maar geduldig. En dan sils dan een vrachtmotor op die N3 suidwaarts voor St. James Land Pavilion. Dit is nou opgeklaar. Dan kyk ons gou vir Oulas en Kaapstad verkeer, geen opdaterings hier by my nie, ek sal gou hier op my ander gedeelte kyk, nee, niks opdaterings hier, alles vry vloeiend en alles loop mooi hier op hierdie stadium. Hou maar jou veiligheidsgordel aan, bly veilig, 57 minute oor 2 in die middag, net hier na jou nuus.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

nou raak sien, is hy klomp rondings onder jou kleren. As ek langs jou sit, gebeur as naakse goed om my lijn. En ek en my pelle is nou groot, ons roep nou een skuif.

0: nogmaals, hartelijk goedemiddag aan jou. Baie welkom. Je is ingeskakel op Harties FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio. En is dit vir Huiswaard Sammedijn. Wel, dankie ook dan daar aan Etienne Smith met sy program met The Magic. Hy is morgen weer terug tussen 1 en 4 op jou gunsteling radio. En ek vat jou huis toe tot skyns voor 7 vanavond in Huiswaard Sammedijn. Goedemiddag die gebruikelijke bijdraas. Ons het nie enige verandering in die skedule nie. Het is woensdag, klein zaterdag, so saamkeer is wat jy gaan doen. Lekker saamkeer, onthou ons het om 4:30 woord draai weer, daar die muziekspeeliekie waar jy oor een stemmende woord moet draai, wat verskuil is in die titel van die liekie of dat moontlik ook in die kunstenaar se naam en van. Ons gaan na die verkeer kyk vanmiddag ook nou en dan so ook tussen 4:45 en 5:00 met 5:00 jou volgende volledige nuusbulletin en dan jou streeks weer direct daarna. Om 4:45 het ons vinnig een kykje na die belangrijkste actuele sake van die dag. Is natuurlijk nieuws focus om 4:45 en dan sportnieuws om 5:30. Kutverzoeken tussen 4:45 en 6:00 vanavond en dan die finale nieuwsbulletin van die dag om 6:00 vanavond met een nationale weerverslag direct daarna. Voordat ons kom by ons eerste handelsbreek, gaan ons gauw kyk na die verkeer wat op die paaie aangaan, hierdie verkeersverslag wat ons verskaf word deur iTraffic.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Luister, as jy nog nie plan het vir Erfenisdag, die 24 September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier HTB's Poortse Kwele Dorp van die jaartitel, soos net harties kan, met die Kwele Harties Makiti. En hierdie is die net een vinnige braai en waai type kuier nie. Dit is een hele dagse makiti. Daar stalliekies, massakore, biertente, theetuin, braaivleisvuure, hoope kindervermaak en natuurlijk een verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons braat van Dozy, Arena de Wit, Bongani en natuurlijk Bongani Nkomalu. En natuurlijk ook aan die einde van die dag het ons vir jou Dordon Njoka, Franje de Plessie en Zans Sonnekes. So bring die kinders, bring ouma en opa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwele Harties Makiti, die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, daar is 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.

0: Oh, hier is terug hier zo bij Zwaardse Madeleine. Is terug om te kijken naar die verkeer wat er bij paaien aangaan. Nou, we kijken vanaf naar Kaapstad, die N2 uitgaande. In de westelijke richting, dus die afrit vanaf Kuilsrivier, die R300. Een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net naar die afrit vanaf Kuilsrivier. Die linkerskouwer van die pad is gesluit. N2 ingaande, dus in de westelijke richting, die afrit vanaf Makassar. Een stilstaande voertuig op die N2 ingaande bij die afrit vanaf Makassar. De linkerskouwer van die pad is gesluit. Dan hier in Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg in de noordelijke richting, dus die afrit vanaf Ellendaleweg. Een stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor Nieuwrode. In kennis van die Kaap weer, ons gaan weer terug Kaapstad toe op die N2 uitgaande in de oostelijke richting, dus die afrit vanaf Airport Approach Road. Een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande bij daar die afrit bij Borchards Quarry. Die linkerskouwer van die pad is tans gesluit. Indien enige verkeersprobleme waarneem, kan jy dit vir ons natuurlik deurgee op 061-511-2602 en sodat ons dan ook ons ander padgebruikers en luisteraars oortydig kan waarsku. Bly geskakel, net hierna nog musiek op pad, Ilandrei, vier op die water.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: ons kijken van naar die verkeer voordat ons nog een beetje muziek vat en rechtmaak voor Nies. Ons kijken hier naar dit wat in Kaapstad gebeurt. Die N2 uitgaande, die afrit bij Makassarweg. Er is een stilstaande voertuig daar op die N2 uitgaande bij die afrit bij Makassar. Rij alsjeblieft baie voorzichtig daar. Steeds in Kaapstad, die R300 Zuid, afrit vanaf die N1. Daar is politie en militaire teenwoordigheid op die R300. Zie R300 Zuid, beide aan die afrit vanaf die N1, nie seker hoekom nie, wat daar gebeur nie, maar ry voorzichtig, die rechterbaan is gesluit. KwaZulu-Natal, ongeluk daar op die N2 Zuid, afrit vanaf die N3, dis ongeluk op die N2 Zuid by Solomon Mthlangweg, linkerbaan is gesluit. Gauteng, die N1 westelike verbygang in die noordelike richting, dis die N12 oostelike verbygang, dis die Marokka oostelike verbygang, stilstaande voertuig op die N1. En dan baie druk verkeer, tans op die N1 Danieuberg-Stelweg in die noordelike richting, dis die afrit na die N4se kant toe, ry voorzichtig daar, baie druk verkeer. Dis al wat die verkeer aan betref nou, later kyk ons weer na die verkeer, kom ons maak so'n bietjie muziek, tot en met die tyd, hier is OMD met Walking on the Milky Way.
1: Hartie FM.com

rand zijn verhandeling tegen de dollar is thans op R16.01. Die rand staat tegen de Britse pond op R21.72. Die rand verhandelt tegen de euro tegen R18.66. Die prijs van goud op hierdie stadium $4,414.82 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $101.26 per vat. Dit is die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.

0: Ons kyk gou vinnig na die weersituasie in die streek. Natuurlik begin ons daar in Kaapstad vir die luisteraars van jou stasie. Ons kyk wat daar aangaan wat die weer aan betref. Of sal ons hier begin? Kom ons begin maar eers in Hartbeespoort, hier naby ons. Hartbeespoort, dan gaan ons gou kyk na die weer daar in Brackenfell area voordat ons uitwyk daar na die Valleise kant toe. Hartbeespoort, môre donderdag 11:25 gedeeltelik bewolk. Vrydag 14, maksimum 27, het lang warm in die naweek. Saterdag 16, 27 en Sondag 17, maksimum 28. Lekker naweek wat voorleef vir Hartbeespoort. Dan Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie wat saamkeur hierdie week. Môre donderdag 14, 19 bewolk. Vrydag 14, 23. En dan een koue front Saterdag en Sondag. Reen weer voorspel vir Saterdag en Sondag. Onderskeidelik temperatuur met wissel tussen 21 en 23 met reen. Voortdurende reen tussen Saterdag en Sondag. Dan Riebeek West, môre donderdag 14:22, vrydag 14:24, dan daar dieselfde reen weer wat uitwyk daarna Riebeek West se kant toe. Saterdag en Sondag met temperature wat wissel maximums tussen 21 en 23, opsaaklik 80% reen of meer. Dit is vir Somerset West. Nie meer, ek is Riebeek West, dit is die luisteraars van Riebeek West daar, en dit is natuurlijk die program op die Riebeek Vallei area, die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat woon in Riebeek West. So ja, die koue front lyk my daar in die Kaap, beide daar in Brackenfell en Riebeek West. Ons gaan nou een vinnige handelsbreek neem, en daarna gaan ons gauw luister na Alta, sy kies vir muziek, een van die Boer Musketier La Paloma, net na die handelsbreek.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Ouders, jou kind uitgenooi om saam met die uitnodigingspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maak dit moontlik veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie types toere. Hockey en natuurlik ook akademies kultuur tot sporttoere. Rugby word ingesluit daar, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moet nie hierdie kans dit voorbij gaan nie. Contact Aspire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in die leeftijd geleentheid begin hier. Skakel Johan-Rey Bester op 071-766-7752. Dis Johan-Rey Bester op 071-766-7752. Of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook natuurlijk op Facebook.
4: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
0: Luister, as jy nog nie plan het vir erfendansdinsdag, 24 September nie, dan het jy nou, en as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier hand op die poort, Sekwela Dorp van die jaar titel, soos net harties kan, met die Kwela harties makiti. En hier is nie net een vinnige braai en waai type kuier nie, dis een hele dag sy makiti. Daar stalliekies, massakore, biertente, theetuin, braaivleesvuure, open kindervermaak, en natuurlijk een verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons praat van Dosi, Arina de Wit, Bongani Nkomalo, Dolo Njoka, Franje du Plessis, en Zaan Sonnekes. So bring jy kinders, bring van oma en opa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met harties erfenisdag op 'n besondere wyse.

Ja, vanmorgen in die nuus het ons net hierdie een belangrike berig wat ek wil uitlig en op fokus hier in nuus fokus vanmorgen. En die saak van die dag, Hilde Blikke, nadat een spogstudent blijkbaar oorlede is, Hilde Blikke stroom in na die dood van Rochelle de la Rey, een finale jaar BED-student aan Academia, wat saterdag in een motorongeluk dood is. 23-jarige student was geloop pad van Pretoria na haar ouwe huis in Kimberley. Nou die precieze omstandighede wat tot die ongeluk geleid, as ook die precieze plek waar het plaasgevind het, is echter nog onduidelik. De la Rey het vir 2 jaar op die huiskomitee van huis Strelitzia gedien, een dameskursus van Academia en was tijdens haar tweede termijn die onderde primaria. Volgens Karin Brits, die kursusouder by huis Strelitzia, het Rochelle met oorgawe geleef en elke verantwoordelikheid wat dan naartoe vertrouw is met stuiver en enthousiasme aangepak. Ja, ook ons innige sympathie hier van Harties FM se kant af aan allemaal wat achterbly. Vanelle de Beere, docent verbonden aan die faculteit opvoedkunde aan Academia, sê Rochelle was een prachtige dame en een baie groot mol. Spogstudent. Goed, kom ons kyk na ander interessante nuus. Sergeant Maglomela Pieter Carelli, die provinsiale polisievoorvoerder het in die Vrystaat en jarenlang een bekende stem van die polisie in die provinsie is woensdagochtend oorlede. Carelli is op 9 September weens swak gesondheid oorlede, het die polisie natuurlijk bevestig. Die polisie vir meer as 18 jaar gedien en was 'n belangrike skakel tussen die polisie, media en gemeenskappe in die Vrystaat. Carelli het op 14 Julie 2008 by die polisie aangesluit en in verskeie polisieeringsomgewings gewerk voordat hy in 2014

0: e-bike car, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Wel, is dan zo'n beetje muziek geweest hier. Het is een 17:45 hier. Ons maakt recht voor nieuws om 6. En ons had het zo pas geweest in de Mango Groove. Nice to see you. Dat is 6:02. 6 uur is het nieuws tijd. Hier is een van Dion van der Merwe. En is Lint op die plaats. En 6 uur is het nieuws tijd.

Oh, het was Billy Idol Dancing With Myself. Die tweede angststap dus precies 17 minuten na 6. Ons gerouwe handelsbreek neem als men eerst gekyk dan morgen se weer, jou nationale weer. Temperaturen minimums en maximums en net dan na, net na die handelsbreek. Net na die handelsbreek speel ons Diana Botha. Sy kiese van muziek, sy was die derde plek deelnemer van vandag se woorddraai. En dit is een liedjie van R.E.M. wat sy aangevraag. So kom ons kyk gou vinnig na morgen se temperaturen.

0: Nou ja, morgenstemperatuur lyk so, Hartbeespoort 14, minimum 25, maximum, en dan Pretoria 14, 26. Johannesburg 10, maximum 23, Rustenburg 14, 24, Brits 13, 25, en dan het ons Vryburg 12, 27, loer ons gaan vinnig hier na, dit is Mbombela of Nelspruit 11, 24, Bloemfontein in die Vrystaat 15, 25, Kimberley in die Noordkaap 13, 26, maximum, Abington 12, 29, raak lekker warm daar in Abington, Kaapstad morgen 14, maximum 21, en dan Oos-London 19, 22, Port Elizabeth 17, 22, dis daar in die Ooskaap, en dan Durban om je af te sluit, een minimum van 16 en een maximum wat wissel tussen 24 en 27 vanmorgen. Lekker warm wees daar in KZN. 14 en een maximum wat wissel tussen 24 en 27. Daar is dan jou nationale weer, moontlik gemaak en in ons verskaf natuurlijk, deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Neem een handelsbreek en daarna luister ons na enekie van R.E.M. soos aangevraag deur Diana Botha, ons derde plek deelnemer aan vandag se woordraai.
1: Buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service. When you buy a bike and you take

0: Dan kom ik hier vanaf. Dan is nog een lichting wat ik met jou kan deel. Lijkt niet van mij zo niet. Lijkt toch wat alles redelijk onder beheer is. Net hier en daar een stilstaande voertuig wat niks ernstige gevaar en over enige pad gebruik is. Zekerlijk thans op die stadium niet. Maar dat is al wat die verkeer betreft. Dat is jouw laatste verkeersverslag van die dag. Hier in Huiswaarts Samedijn. Ons maak muziek. Daar is niet vanavond kunstenaar drie spel nie. Net lekker muziek tot en met groet tijd om 7:15. Hier is een energie van Dire Straits, Walk of Life.
1: Artis FM.com.

0: Groet uit hier op jouw gunsteling radio. Daar sê jy, dis sy tyd. Dis 42 minuut na 6 op Hardies FM, jou stasie, Riebeek Valley Radio. En lekker geluister daarna, ZZ Top, Viva Las Vegas en Sting and the Police, Every Breath You Take. 42 minuut na 6, ons kan hier weer saam morgen en natuurlijk tussen 4 en 7. En huiswaarts aan meteen, morgen is donderdag. Ons program is een beetje anders lyk, omdat het tussen 5 en 6 die nieuwe motorprogram of die motorprogram in rad. En dan het ons ook morgenmiddag onderhoud om 4:15 met Savannah. Maak seker die bly ingeskakeld. En onthou vanavond net na 7, Dewald Maritz met sy program. Natuurlijk, Dewald wat vir jou bring die program padlangs, al die pad tot 10 uur vanavond. So maak seker jy is ingeskakeld en bly ingeskakeld. En net na die handelsbreek gaan ek vir jou uitspeel met een liedje uit die 60er jare, soos wat ons gebruikelijk doen. Dus net na die handelsbreek. Vanavond Tom Jones met It's Not Unusual. Hiermee groet ek jou dan, tot morgenmiddag om 4 uur. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 en slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Sagter, daar lig ek dief, dief, dief, dief.
1: Kom en pak het toe, toe, waardie, waardie, hoef, toe, binnen in my hoef, toe, geen my bekie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Om mijn zakken toef, toef, wari, wari, toef, toef,
1: binnen aan mij, toef, toef, geef mij bekie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

Wijn. Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En heerige zoek ons. Wij smoren die mas. Als je bitter bezig dagbreek, kan je troubles in je zak steek. Kom, maak jezelf vast.